0: breakfast.
1: A Weetabix breakfast gives them more than most cereals, because Weetabix is the whole wheat breakfast, the protein and energy breakfast. Weetabix and milk, so easy to have, so good in its square meal nourishment.
0: Start the day with Weetabix, Weetabix for breakfast.
2: Kunnen we me even invrijven met Ambre Soler?
3: Ambre Soler? Eens even kijken in mijn boekie. Nee, dat is niet verboden.
2: Dat is nog eens een sterke arm.
3: Tja, de politie is je beste kameraad, dame.
4: Ambre Soler. Goed begin van een bruin leven.
5: Take 40 of the most popular records in Britain today, add a dash of the promising newcomers, a sprinkling of golden oldies, mix it up with a top personality DJ, shove it through a 75,000-watt transmitter, and you've got...